0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: free.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla heeft afgelopen weekend twee verdachten opgepakt in Hoven. Het gaat om twee aparte zaken rond mogelijke drugshandel. Zaterdag controleerde de politie een 20-jarige man. Hij gedroeg zich verdacht. Agenten van de cocaïne en cashgeld. In een taxi waarmee hij reed lag nog meer cocaïne verstopt. In totaal ging het om iets meer dan 100 gram. De man is aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. Zondag werd een minderjarige op een e-step betrapt bij een vermoedelijke drugsdeal. De jeugdrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Het onderzoek loopt verder. De terreinen van Multiversum in Mortsel en Boeghout zijn voortaan rookvrij. De zorggroep wil zo herstel en gezondheid beter ondersteunen. Volgens medisch directeur Marianne de Stoop maakt nicotine het herstel bij angst, depressie, psychose en verslaving moeilijker. Mensen met zware psychische problemen leven gemiddeld 20 tot 25 jaar minder lang. Roken speelt daar vaak een rol in. Patiënten worden niet verplicht om te stoppen. Ze krijgen wel hulp om minder te roken of tijdelijk te stoppen. Sinds januari kunnen cliënten en medewerkers terecht bij een tabacoloog. De eerste resultaten zijn positief. Patiënten slapen beter en nemen vaker deel aan therapieën. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: CD&V Duffel is gestart met de opknapbeurt van de Sint-Antoniuskapel aan de Stokletlaan. Het kapelletje uit 1945 was bijna niet meer te zien door klimop. De kapel staat ter hoogte van Elektrozwijsen en is erkend als bouwkundig erfgoed. CD&V wil ze tegen 13 juni, de naamdag van Sint-Antonius, opnieuw netjes maken. Volgens de partij is de kapel een verborgen parel. De eerste werken zijn al gebeurd. De komende dagen wordt bekeken hoeveel werk er nog nodig is. De Koning Albertstraat en Van Putlei in Lint zijn nu volledig zone 30. Dat moet de straat duidelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Vroeger wisselde de snelheid er 3 keer op een halve kilometer. Automobilisten moesten afwisselend 30 en 50 kilometer per uur rijden. Volgens schepen Luc van Geijten waren dynamische borden aan de school geen goede oplossing. De politie vond zo'n wisselende snelheidszone moeilijk te controleren. De gemeente besliste daarom om 1 duidelijke zone 30 in te voeren. Oranje borden wijzen bestuurders voorlopig op de nieuwe situatie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Sound. Generaties aan goed muziek. I said, get on down.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zaterdag 13 juni hun speurneus bovenhalen tijdens een bioblitz in de Edigemse Beekvallei. Tijdens deze activiteit gaan deelnemers samen op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren. De bioblitz vindt plaats van 14 tot 16.30 uur met vertrek aan de amfibienpoel in de Boerenlegerstraat te Edigem. Het initiatief komt van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Het doel is ambitieus. De teller van waargenomen soorten verder doen stijgen richting 2000. Onder begeleiding van gids Johan Klaasens. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het kruispunt van de Boemse Steenweg met de Leugstraat in Aartselaar zorgt volgende week voor hinder. Van maandag 8 tot en met woensdag 10 juni voert aannemer Treffy Road er werken uit voor het agentschap Wegen en Verkeer. De Leugstraat is dan niet bereikbaar vanaf de Boemse Steenweg. Auto's kunnen er dus niet afslaan. Bestuurders moeten een lokale omleiding volgen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met extra reistijd. Volg de borden ter plaatse. Meer info staat op de website van de gemeente. De politie voert de komende weken snelheidscontroles uit in de Ruppelstreek. Op 11 juni wordt gecontroleerd in de Broekweg in Boom. Op 16 juni is de Landbouwstraat in Niel aan de beurt. Op 22 juni volgt de Molenstraat in Rumst. Op 24 juni controleert de politie in de Lindelei in Hemiksem. De politie wil bestuurders zo aanzetten om trager te rijden. Een gewaarschuwde chauffeur is er twee waard, zegt de politie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoomrondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla heeft afgelopen weekend twee verdachten opgepakt in Hoven. Het gaat om twee aparte zaken rond mogelijke drugshandel. Zaterdag controleerde de politie een 20-jarige man. Hij gedroeg zich verdacht. Agenten van de cocaïne en cashgeld. In een taxi waarmee hij reed lag nog meer cocaïne verstopt. In totaal ging het om iets meer dan 100 gram. De man is aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. Zondag werd een minderjarige op een e-step betrapt bij een vermoedelijke drugsdeal. De jeugdrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Het onderzoek loopt verder. De terreinen van Multiversum in Mortsel en Boeghout zijn voortaan rookvrij. De zorggroep wil zo herstel en gezondheid beter ondersteunen. Volgens medisch directeur Marianne de Stoop maakt nicotine het herstel bij angst, depressie, psychose en verslaving moeilijker. Mensen met zware psychische problemen leven gemiddeld 20 tot 25 jaar minder lang. Roken speelt daar vaak een rol in. Patiënten worden niet verplicht om te stoppen. Ze krijgen wel hulp om minder te roken of tijdelijk te stoppen. Sinds januari kunnen cliënten en medewerkers terecht bij een tabacoloog. De eerste resultaten zijn positief. Patiënten slapen beter en nemen vaker deel aan therapieën. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18:00. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 14 juni nemen de VNPA natuurgidsen van Edegem je graag mee op sleeptouw tijdens een boeiende en bovendien gratis rondleiding in Fort 5. Tussen 10 uur 's morgens en 12 uur 's middags ontdek je er met eigen ogen hoe bomen en planten de oude gebouwen hebben ingenomen. Tijdens de begeleide wandeling wandel je langs verschillende biotopen en het vleermuizenreservaat dat in de oude gangen is gevestigd. Start is aan de ingang van Fort 5 in de Fort 5-straat te Edegem. Vooraf moet je inschrijven en dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: CD&V Duffel is gestart met de opknapbeurt van de Sint-Antoniuskapel aan de Stokletlaan. Het kapelletje uit 1945 was bijna niet meer te zien door klimop. De kapel staat ter hoogte van Elektrozwijsen en is erkend als bouwkundig erfgoed. CD&V wil ze tegen 13 juni, de naamdag van Sint-Antonius, opnieuw netjes maken. Volgens de partij is de kapel een verborgen parel. De eerste werken zijn al gebeurd. De komende dagen wordt bekeken hoeveel werk er nog nodig is. De Koning Albertstraat en Van Putlei in Lint zijn nu volledig zone 30. Dat moet de straat duidelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Vroeger wisselde de snelheid er 3 keer op een halve kilometer. Automobilisten moesten afwisselend 30 en 50 kilometer per uur rijden. Volgens schepen Luc van Geijten waren dynamische borden aan de school geen goede oplossing. De politie vond zo'n wisselende snelheidszone moeilijk te controleren. De gemeente besliste daarom om 1 duidelijke zone 30 in te voeren. Oranje borden wijzen bestuurders voorlopig op de nieuwe situatie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voel je je eenzaam? Zit je even niet lekker in je vel? Of heb je te maken met fysieke uitdagingen? Ontdek hoe een trouwe viervoeter het verschil kan maken. Op vrijdag 5 juni nodigt lokaal bestuur Lint je uit voor een unieke en inspirerende lezing. Twee gepassioneerde dames inspireren je graag met hun persoonlijke en professionele ervaringen. Locatie: Dienstencentrum De Schakel aan het Oudstrijdersplein nummer 1 te Lint. En dat van 19 uur tot 21 uur 's avonds. Vrijdag 5 juni. Meer info over de sprekers vind je op de site van lint.be/welzijnoppootjes 2026. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek.
2: Jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 13 juni verandert de commandant van Latemstraat in Hoboken in een bruisende straat vol sfeer, koopjes en gezelligheid. Op onze rommelmarkt eerst er een gezellige buurtsfeer. Er zijn leuke bezoekers en koopjesjagers en je vindt er leuke spullen, speelgoed, kledij, decoratie, boeken of verborgen schatten. 13 juni, commandant van Latemstraat in Hoboken. Interesse om ook een plaatsje te reserveren? Dat kan via telefoonnummer van Joyce 0495 88 90 41. Samen maken we er een supergezellige dag van. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het kruispunt van de Boemse Steenweg met de Leugstraat in Aartselaar zorgt volgende week voor hinder. Van maandag 8 tot en met woensdag 10 juni voert aannemer Treffy Road er werken uit voor het agentschap Wegen en Verkeer. De Leugstraat is dan niet bereikbaar vanaf de Boemse Steenweg. Auto's kunnen er dus niet afslaan. Bestuurders moeten een lokale omleiding volgen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met extra reistijd. Volg de borden ter plaatse. Meer info staat op de website van de gemeente. De politie voert de komende weken snelheidscontroles uit in de Ruppelstreek. Op 11 juni wordt gecontroleerd in de Broekweg in Boom. Op 16 juni is de Landbouwstraat in Niel aan de beurt. Op 22 juni volgt de Molenstraat in Rumst. Op 24 juni controleert de politie in de Lindelei in Hemiksem. De politie wil bestuurders zo aanzetten om trager te rijden. Een gewaarschuwde chauffeur is er twee waard, zegt de politie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda. Van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvzw.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla heeft afgelopen weekend twee verdachten opgepakt in Hoven. Het gaat om twee aparte zaken rond mogelijke drugshandel. Zaterdag controleerde de politie een 20-jarige man. Hij gedroeg zich verdacht. Agenten van de cocaïne en cashgeld. In een taxi waarmee hij reed lag nog meer cocaïne verstopt. In totaal ging het om iets meer dan 100 gram. De man is aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. Zondag werd een minderjarige op een e-step betrapt bij een vermoedelijke drugsdeal. De jeugdrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Het onderzoek loopt verder. De terreinen van Multiversum in Mortsel en Boeghout zijn voortaan rookvrij. De zorggroep wil zo herstel en gezondheid beter ondersteunen. Volgens medisch directeur Marianne de Stoop maakt nicotine het herstel bij angst, depressie, psychose en verslaving moeilijker. Mensen met zware psychische problemen leven gemiddeld 20 tot 25 jaar minder lang. Roken speelt daar vaak een rol in. Patiënten worden niet verplicht om te stoppen. Ze krijgen wel hulp om minder te roken of tijdelijk te stoppen. Sinds januari kunnen cliënten en medewerkers terecht bij een tabacoloog. De eerste resultaten zijn positief. Patiënten slapen beter en nemen vaker deel aan therapieën. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na opnieuw een succes kan een derde editie niet uitblijven. Er is een nieuwe datum, 14 juni, en zet hem alvast in jullie agenda's, want het gaat weer een knaller worden. Er zijn 50 tafels voorzien, vol met Pokémon, Magic en andere TCG's. Een tweede zaal is er om te ruilen. En opnieuw mogen kindjes weer mooie cadeautjes uitkiezen. Waar? In de Glazen Leeuwstraat, nummer 134, te Beveren. Van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. We maken er met z'n allen weer een supergezellige en sfeervolle dag van. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: CD&V Duffel is gestart met de opknapbeurt van de Sint-Antoniuskapel aan de Stokletlaan. Het kapelletje uit 1945 was bijna niet meer te zien door klimop. De kapel staat ter hoogte van Elektrozwijse en is erkend als bouwkundig erfgoed. CD&V wil ze tegen 13 juni, de naamdag van Sint-Antonius, opnieuw netjes maken. Volgens de partij is de kapel een verborgen parel. De eerste werken zijn al gebeurd. De komende dagen wordt bekeken hoeveel werk er nog nodig is. De Koning Albertstraat en Van Putlei in Lint zijn nu volledig zone 30. Dat moet de straat duidelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Vroeger wisselde de snelheid er 3 keer op een halve kilometer. Automobilisten moesten afwisselend 30 en 50 kilometer per uur rijden. Volgens schepen Luc van Geijten waren dynamische borden aan de school geen goede oplossing. De politie vond zo'n wisselende snelheidszone moeilijk te controleren. De gemeente besliste daarom om 1 duidelijke zone 30 in te voeren. Oranje borden wijzen bestuurders voorlopig op de nieuwe situatie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45 verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert. Die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag. En van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het kruispunt van de Boomse Steenweg met de Leugstraat in Aartselaar zorgt volgende week voor hinder. Van maandag 8 tot en met woensdag 10 juni voert aannemer Treffy Road er werken uit voor het agentschap Wegen en Verkeer. De Leugstraat is dan niet bereikbaar vanaf de Boomse Steenweg. Auto's kunnen er dus niet afslaan. Bestuurders moeten een lokale omleiding volgen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met extra reistijd. Volg de borden ter plaatse. Meer info staat op de website van de gemeente. De politie voert de komende weken snelheidscontroles uit in de Ruppelstreek. Op 11 juni wordt gecontroleerd in de Broekweg in Boom. Op 16 juni is de Landbouwstraat in Niel aan de beurt. Op 22 juni volgt de Molenstraat in Rumst. Op 24 juni controleert de politie in de Lindelei in Hemiksem. De politie wil bestuurders zo aanzetten om trager te rijden. Een gewaarschuwde chauffeur is er twee waard, zegt de politie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids en wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel en kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla heeft afgelopen weekend twee verdachten opgepakt in Hoven. Het gaat om twee aparte zaken rond mogelijke drugshandel. Zaterdag controleerde de politie een 20-jarige man. Hij gedroeg zich verdacht. Agenten van de cocaïne en cashgeld. In een taxi waarmee hij reed lag nog meer cocaïne verstopt. In totaal ging het om iets meer dan 100 gram. De man is aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. Zondag werd een minderjarige op een e-step betrapt bij een vermoedelijke drugsdeal. De jeugdrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Het onderzoek loopt verder. De terreinen van Multiversum in Mortsel en Boeghout zijn voortaan rookvrij. De zorggroep wil zo herstel en gezondheid beter ondersteunen. Volgens medisch directeur Marianne de Stoop maakt nicotine het herstel bij angst, depressie, psychose en verslaving moeilijker. Mensen met zware psychische problemen leven gemiddeld 20 tot 25 jaar minder lang. Roken speelt daar vaak een rol in. Patiënten worden niet verplicht om te stoppen. Ze krijgen wel hulp om minder te roken of tijdelijk te stoppen. Sinds januari kunnen cliënten en medewerkers terecht bij een tabacoloog. De eerste resultaten zijn positief. Patiënten slapen beter en nemen vaker deel aan therapieën. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren. Dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/NickSteegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: CD&V Duffel is gestart met de opknapbeurt van de Sint-Antoniuskapel aan de Stokletlaan. Het kapelletje uit 1945 was bijna niet meer te zien door klimop. De kapel staat ter hoogte van Elektrozwijse en is erkend als bouwkundig erfgoed. CD&V wil ze tegen 13 juni, de naamdag van Sint-Antonius, opnieuw netjes maken. Volgens de partij is de kapel een verborgen parel. De eerste werken zijn al gebeurd. De komende dagen wordt bekeken hoeveel werk er nog nodig is. De Koning Albertstraat en Van Putlei in Lint zijn nu volledig zone 30. Dat moet de straat duidelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Vroeger wisselde de snelheid er 3 keer op een halve kilometer. Automobilisten moesten afwisselend 30 en 50 kilometer per uur rijden. Volgens schepen Luc van Geijten waren dynamische borden aan de school geen goede oplossing. De politie vond zo'n wisselende snelheidszone moeilijk te controleren. De gemeente besliste daarom om 1 duidelijke zone 30 in te voeren. Oranje borden wijzen bestuurders voorlopig op de nieuwe situatie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het kruispunt van de Boemse Steenweg met de Leugstraat in Aartselaar zorgt volgende week voor hinder. Van maandag 8 tot en met woensdag 10 juni voert aannemer Treffy Road er werken uit voor het agentschap Wegen en Verkeer. De Leugstraat is dan niet bereikbaar vanaf de Boemse Steenweg. Auto's kunnen er dus niet afslaan. Bestuurders moeten een lokale omleiding volgen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met extra reistijd. Volg de borden ter plaatse. Meer info staat op de website van de gemeente. De politie voert de komende weken snelheidscontroles uit in de Ruppelstreek. Op 11 juni wordt gecontroleerd in de Broekweg in Boom. Op 16 juni is de Landbouwstraat in Niel aan de beurt. Op 22 juni volgt de Molenstraat in Rumst. Op 24 juni controleert de politie in de Lindelei in Hemiksem. De politie wil bestuurders zo aanzetten om trager te rijden. Een gewaarschuwde chauffeur is er twee waard, zegt de politie. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zaterdag 13 juni hun speurneus bovenhalen tijdens een bioblitz in de Edigemse Beekvallei. Tijdens deze activiteit gaan deelnemers samen op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren. De bioblitz vindt plaats van 14 tot 16.30 uur met vertrek aan de amfibienpoel in de Boerenlegerstraat te Edigem. Het initiatief komt van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Het doel is ambitieus. De teller van waargenomen soorten verder doen stijgen richting 2000. Onder begeleiding van gids Johan Klaasens. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Muizen nodigt uit op zondag 14 juni ontbijt en wandeling. Ook dit jaar organiseren we opnieuw ons gezellig ontbijt en wandeling. Zin in een heerlijk ontbijt? Kom dan genieten tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Liever wat actief bezig? Ga dan mee op wandeling met gids. We vertrekken samen om 8 uur 's ochtends aan het jeugdhuis Muizen, Kerkenbos nummer 11. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt. En dit via muizennodigtuit@gmail.com of via WhatsApp nummer 04 79 77 15 31. De wandeling loopt door het Mechelsbroek. We kijken er alvast naar uit om er samen opnieuw een gezellige voormiddag van te maken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla heeft afgelopen weekend twee verdachten opgepakt in Hoven. Het gaat om twee aparte zaken rond mogelijke drugshandel. Zaterdag controleerde de politie een 20-jarige man. Hij gedroeg zich verdacht. Agenten van de cocaïne en cashgeld. In een taxi waarmee hij reed lag nog meer cocaïne verstopt. In totaal ging het om iets meer dan 100 gram. De man is aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. Zondag werd een minderjarige op een e-step betrapt bij een vermoedelijke drugsdeal. De jeugdrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Het onderzoek loopt verder. De terreinen van Multiversum in Mortsel en Boeghout zijn voortaan rookvrij. De zorggroep wil zo herstel en gezondheid beter ondersteunen. Volgens medisch directeur Marianne de Stoop maakt nicotine het herstel bij angst, depressie, psychose en verslaving moeilijker. Mensen met zware psychische problemen leven gemiddeld 20 tot 25 jaar minder lang. Roken speelt daar vaak een rol in. Patiënten worden niet verplicht om te stoppen. Ze krijgen wel hulp om minder te roken of tijdelijk te stoppen. Sinds januari kunnen cliënten en medewerkers terecht bij een tabacoloog. De eerste resultaten zijn positief. Patiënten slapen beter en nemen vaker deel aan therapieën. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele buien en tussendoor wat droge momenten. Het wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft de kans op buien aanwezig, al zijn er ook opklaringen mogelijk. De temperatuur klimt naar 19 graden. Zaterdag blijft het meestal bewolkt, maar het wordt wat zachter met maxima rond 20 graden. De ochtend start fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimmen, springkasteel. Er is drank, snacks en ijs. De 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: beste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: The story. Loca.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goedenavond. Dit is Radio Zuidrand. 70s.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.